0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen, later in de middag.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk...
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij het. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
7: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: de agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
4: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
3: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
5: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
3: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Goedemorgen Groningen, dit is de Oogachtershow. Mijn naam is Rikke, Jan heeft via de onderwerpen van het lokale nieuws.
3: Ja, goedemorgen. Provincies kijken toe terwijl banen verdwijnen door wanbeleid Cubus. Meer water uit het IJsselmeer naar Groningen. En twee personen aangehouden op het Martinikerkhof na negeren gebiedsverbod.
2: Waarom ze dat deden? Nou, dat hoor je rond 7:30 op Oog. Nu is de Oogradio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op deze prachtig mooie vakantiedag. Dus je kunt gewoon lekker op tijd aankomen op je bestemming als je over de Groninger snelwegen rijdt. En dat geldt ook als je dat in de bus doet of in een trein. Ook dan ga je op tijd aankomen. Maar check wel even je reis in de reis-app, voordat je met de OV op pad gaat. Je weet maar nooit met die vakantiedienstregelingen. Leuk dat je klaar zit voor een nieuwe editie van de Ochtendshow. Wij zitten er ook klaar voor. Zometeen natuurlijk muziek, maar daarna gaan we het nieuws uit Groningen in. Wat gaan we behandelen, Jan?
3: Nou, wij gaan forward, oftewel, gaan vooruit. Ik verschrik me er gelijk van.
2: Ja, ik zeg het ook.
3: En dan gaan we even naar Salerno, moet ik zeggen. In Italië, dat wil zeggen, de voetbalclub, de studentenvoetbalclub Forward, mag namelijk meedoen namens Nederland aan het Europese kampioenschap voor studenten.
2: Ha, heel gaaf.
3: Ja, en hoe dat zit en hoe dat komt, blijf luisteren.
4: De Oogochtendshow.

0: Lekkere flashback naar de 80's met Billy Ocean en Get Out of My Dreams, Get Into My Car. En daarvoor hoorde je natuurlijk Alex Warren. Het is 12 minuten over 7.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, maar dat gaan we nu bij de kop pakken. Want de voetballers van Forward gaan komende vrijdag naar Salerno in Italië, waar zij Nederland vertegenwoordigen bij het Europees kampioenschap voor studenten.
2: Ja, de tweede klasse die won vorig jaar namelijk het Nederlands kampioenschap en mag daarom dus meedoen aan het Europees kampioenschap. Forward doet mee onder de naam van de Rijksuniversiteiten. Universiteit Groningen, ik bedenk er gelijk in bij. Ah. Het Europees kampioenschap voor studenten is al begonnen, maar het voetbaltoernooi begint zondag en duurt 8 dagen. Daar doen 16 landen naar mee en wie de tegenstanders van Forward zijn is nog niet bekend. Forward reist met 16 spelers en de coach Chris Veldman naar Salerno en een deel van de kosten betaalden ze zelf. Een ander deel komt van sponsoren, waaronder dus die Rijksuniversiteit. Dennis van der Meij weet er alles van, hij is de voorzitter van Forward.
3: Wij gaan aankomende vrijdag vliegen naar Italië om mee te doen aan het EK studentenvoetbal. We zijn hier gekomen omdat we vorig jaar in Nijmegen het NK studentenvoetbal hebben gewonnen. In de finale op penalties. En als beloning mogen we nu met z'n allen naar Napels om daar te gaan voetballen.
4: Kom maar.
3: We spelen 3 wedstrijden. Je hebt 16 teams, dus 4 poeltjes. Elke wedstrijd is 2 keer 35 minuten, dus een helft van 35 minuten. En we spelen elke dag een wedstrijd en volgens mij hebben we 2 rustdagen.
5: Het toernooi wordt dus over verschillende dagen gespeeld. Maar wanneer Forward speelt, hangt af van de resultaten.
3: We zitten daar sowieso 8 dagen. Ongeacht of winnen of verliezen. En stel we komen de pool soort van niet door, dan speel je ook nog een verliezersronde. Dus je speelt altijd wel na je poolfase nog een aantal wedstrijden.

0: Forward vertegenwoordigt Nederland op het EK. En dat is best wel bijzonder, aangezien Forward geen grote club is.
1: Meerdere teams, we hadden er dit jaar 10. Waarvan het eerste 3 wel redelijk serieus voetbal zijn. Ik zit zelf in het eerste en daar trainen we ook 2 keer per week. We hebben gewoon een serieus goede trainer. Alleen bij de lagere teams is het wel iets meer voor de lol. Bij ons ook wel hoor, maar tijdens de training, tijdens de wedstrijd serieus en daarna met z'n allen een biertje doen.
0: Na het winnen van het NK lag de focus niet direct op het EK van aankomende week.
1: We hebben natuurlijk ook gewoon de competitie. En we hadden dit jaar een spannende competitie, ook in de na-competitie gehad. Dus onze focus lag vooral daarop. Maar zodra die voorbij was, hebben we wel hiernaar gekeken. Ja.
0: En de ambitie is er zeker bij Forward. Op welk aspect dan ook?
1: We verwachten wel heel veel lol, sowieso. We verwachten tegen goede teams te komen. Serieuze wedstrijden wel. En ja, we willen natuurlijk wel gewoon winnen.
2: Ja, je hoorde Dennis van der Meij in een bijdrage van Marco Hamminga. Ja, nou, als je niet wil winnen, moet je niet gaan natuurlijk.
3: Nee, maar ik vind het ook wel grappig hoe die benadrukt dat het ook wel serieus gespeeld gaat worden. Want het zijn natuurlijk studenten. Ik bedoel niks ten nadele van studenten, maar die staan ook wel om iets anders bekend.
2: Ja.
3: En dat hij dat dan ook extra zo benadrukt, vind ik wel weer grappig.
2: Ja, we wensen ze natuurlijk wel heel veel succes.
3: Sowieso. En veel plezier en veel onvergetelijke herinneringen. Nu op oog, muziek van Anouk. En I Don't Wanna Hurt. Ja, wie wil dat wel? Ik zou het niet weten. Nee, Jan!

0: Through van Hey and Rock hoor je op Oog Radio. Het is 7 klok op 22 over 7. Als je naar buiten kijkt, zie je dat het een beetje sputtert. Het is bewolkt. En ja goed, het is prima temperatuur, 17 graden. Vandaag bewolkt, overal toe een spatje regen. Het wordt 19 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 4. Morgen opnieuw veel bewolking, maar dan blijft het wel droog. Soms schijnt de zon even en wordt het 19 graden... met een matige noordwestenwind, windkracht 3. Daarna gaat het kwik langzaam maar zeker toch omhoog.
1: Nou ja, als men niet weer heel hoog gaat.
0: Liefst niet.
1: Nee, we gaan zien. Zo goed als binnen staat er in de titel op de pagina van RTV Noord. En dan als de laatste formaliteiten en medische keuring die voor woensdag, dus vandaag op de planning staat, geen problemen opleveren, versterkt FC Groningen zich met de Slowaak Nicolas Brandis. En die is 21 jaar, linksback en komt over van AS Trenčín, neem ik aan, uit zijn thuisland en tekent een 4-jarig contract. Dus okay. Groningen heeft zich weer versterkt.
0: Ja, mooi.
1: Wie zich ook gaat versterken, tenminste, ja, dat zou je denken, dat is Johannes Peetsma. En als je dat niks zegt, TikTok Tammo. Want samen met zijn vriendin Atti Gorter, die Insta-vlogger is, verwachten ze hun eerste kindje. Hij wordt papa dus. Dus er komt een klein TikTok Tammotje bij, als het een beetje mee zit.
0: Ah, wat leuk!
1: Ja, dat heeft hij zelf uitgebreid en openhartig gedeeld op Instagram. Dus kijk er maar eens naar. Het staat op de pagina van Zikom en hij zegt er mooi man bij.
0: Ja, dat lijkt me, dat liet hij ook mooi man.
1: Ja. Daarom.
0: Nou goed, wat ook mooi is, dat is natuurlijk al het nieuws uit de gemeente Groningen. Dankjewel voor Jan voor het opzoeken van deze berichten. Meer vind je op oogtv.nl en in de Oog Nieuws app. Nou ja, zoals het ook al wijst, TikTok Tammo die wil ook wel een mappie zingen.
1: Ja.
0: Die neemt dan van die Ierse nummers vaak, van die folknummers, en die vergrunnigt hij.
1: Ja, leuk.
0: Ja, zoals het nummer. Noorderplant Sound. Noorderplant Sound. Goed zeggen, hè?
1: Ja, moet je goed zeggen, hè?
0: Ja, vertel het allemaal. Dit is TikTok Tammo Senior.

0: Ja, de Orenplant Zouningen was de inspiratiebron voor TikTok Tammo Senior, moeten we nu dus zeggen. Maar dat is ook een oude stadsplaat. Heb ik uit het stadsplaatarchief gehaald. Maar ik heb ook een fonkelnieuwe stadsplaat voor je klaarstaan. Jazeker.
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Precies. Zet een groep twintigers lang genoeg in een Ierse pub. Want ja, we maken er direct maar een Iers blokje van. En je krijgt een dubbelzinnig liefdesbetoog genaamd Maud. De groep twintigers noemt zich het voorwoord en hun single is een luchtige zomerplaat om je energieke zomer mee af te trappen, door te trappen of door te halen.
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Het voorwoord en Maud.

0: die hadden wel pretten. Het voorwoord dus met Maud. En als je denkt van, goh, ik wil meer Stadsplaten horen, want dit smaakt naar meer. Nou, kijk dan even op oogradio.nl/stadsplaat. Dan staat bijvoorbeeld ook een link naar de Spotify playlist. En dan heb je ze alle 25 even op een rij. Op een riegen, zoals ze dat dan bij RTV Noord zeggen. Wat ze niet bij RTV Noord zeggen, dat is dat het nu tijd is voor het nieuws uit de gemeente Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:55. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Volgens vakbond FNV zijn de medewerkers van Qbuzz in Groningen de dupe van fouten van de directie. Door een reorganisatie verdwijnen 22 banen bij de afdeling reisregie en verhuist het werk naar Utrecht. FNV vindt het onbegrijpelijk dat werknemers hiervoor moeten opdraaien, terwijl het bedrijf miljoenen euro's verloor door mismanagement. Ook zijn de provincies Groningen en Drenthe volgens de vakbond medeverantwoordelijk, omdat zij niets doen. Daarnaast zouden medewerkers soms al binnen één werkdag moeten beslissen over hun toekomst, zelfs tijdens hun vakantie. De FNV noemt dat onacceptabel en vreest dat er nog meer banen uit het noorden verdwijnen. Door de aanhoudende droogte krijgt Groningen extra water uit het IJsselmeer. Waterschap Huns en Haas voert nu zo'n 15 kuub per seconde aan via het gemaal in Dorkert. Dat was nog 10 kuub. Ook in Drenthe gaat de aanvoer omhoog van 3,5 naar 4 kuub per seconde. Het neerslagtekort in Groningen en Drenthe is namelijk inmiddels 100 milliliter, of millimeter. Sorry. Flink meer dan de 65 millimeter van vorige week. En landelijk is het tekort zelfs dubbel, 200 millimeter. En er zijn al problemen met lage waterstanden. In het noorden valt dat voorlopig mee, maar het waterschap vraagt inwoners wel zuinig met water om te gaan en beregening vooraf te melden. Daarom blijft er extra aanvoer. Gisteren zijn op het Martinikerkhof twee mensen opgepakt omdat ze een gebiedsverbod van 14 dagen negeerden. Handhavers waren extra aanwezig vanwege de overlast en hielden beide personen kort na elkaar aan. De problemen op het plein zijn sinds vorige maand toegenomen nadat een groep vertrok van een groenstrook bij de dakloze opvang van de Speelsluizen. Buurtbewoners maakten al bezwaar en meerdere politieke partijen willen van het gemeentebestuur weten waarom strengere maatregelen zoals een samenscholingsverbod nog uitblijven. Snack kiosk Hoogkerk verraste gisteren de bezoekers van het inloopcentrum De Open Hof met verse patat. Door de vakantiesluiting bleef er patat over en de eigenaresse Marijke wilde dat niet weggooien. Ze koos bewust voor De Open Hof omdat ze weet hoe snel iemand dakloos kan raken. Hoewel de actie de problemen niet oplost, zorgde de tractatie voor blije gezichten. Mensen kwamen meteen af op de geur en reageerden enthousiast op het gebaar. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt en valt er nu en dan een spatje regen. Het wordt 19 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 4.
0: Dankjewel, Jan. Over Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files op Groningers wegen te betreuren. Het is een mooie vakantietijd, dus dat scheelt weer. En laten wij dan ook maar lekker doorgaan met ons programma. Wij duiken het nieuws uit Groningen in. En waar gaan we het zo meteen over hebben, Jan?
2: Nou ja, die van voorwaarts zijn niet de enige die hun beste beentje voorzetten. Er zijn 3300 mensen dit jaar die vier dagen lang dat ook gaan doen in de Groningse Vierdaagse.
0: Ah.
2: En de organisator is daar heel blij mee. En hoe blij, dat hoor je zo.
0: Precies, de paden op de lanen in. Maar eerst muziek van Suzanne en Freek. En ja, zij zeggen niemand. Maar
2: ik, nee, dat is toch iets minder dan 3300, dacht ik.
0: Dat dacht ik ook, ja. Ik moet dat zeer.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Ja, zie je dat zien, hè? Treed dan op de halftime show van het WK voetbal in de rekhebber geworden. Give it to me. Hallo, ja, Madonna, ja. Doe even rustig.
1: Alsof zij nog mee kon spelen.
0: Ik was erg blij dat ze playbackte.
1: Oh, dus dit keer wel?
0: Ja, dit keer wel. Bij het Eurovisie Songfestival niet. Toen heb ik heel snel het geluid uitgezet.
2: Ja, ja. Het nieuws uit Groningen.
0: Daar gaan we de paarden op de laden in. Want aan de Groningse Vierdaagse deden dit jaar...
1: ze moeten nog. Jij bent snel.
0: 3300 mensen mee.
1: Ja, daar heb je heel snel gelopen als je hem al gedaan hebt.
0: Ja.
1: Ja, dat meldt namelijk de organisatie. Dat is veel meer dan vorig jaar. En daar zijn ze ontzettend trots op, al dus het bestuur. Dat ze slechts in 2 jaar tijd zijn gegroeid van 1400 naar 3300 deelnemers... laat zien dat de Groningse Vierdaagse voorziet in hun behoefte... aan een toegankelijk, sportief en gezellig wandelevenement. Ze kijken er naar uit om alle deelnemers begin augustus te ontvangen. En de inschrijving is inmiddels wel gesloten. Je hoort organisator André Pater.
3: Nou, we hebben er vooral heel veel zin in. Tuurlijk is het ook wel spannend omdat het 5 voor 12 is. Maar het is vooral de enthousiasme gecombineerd met de spanning... wat het voor mij ontzettend leuk maakt.
4: Het deelnemersaantal is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.
3: Ongelooflijk. Ik heb geen idee hoe het komt. We zijn heel blij met 3300 deelnemers. We hadden ergens gehoopt dat we de 3000 zouden aantikken. Ja, daar ga je dus gewoon flink overheen. We hebben het wel dus heel erg gedroomd en gehoopt... maar dat het ook echt werkelijkheid zou worden. Ik zag hem niet aankomen.
4: De extra deelnemers komen vanuit alle windstreken.
3: Dat is wel heel bijzonder, want ze komen dus ook wel uit buurlanden. Dus Duitsland, daar komt verreweg het grootste, zeg maar als tweede aanwezige land het meest vandaan. Ze komen ook uit België, maar ook heel bijzonder. Er komt dus ook iemand uit de Verenigde Staten. En er komt ook iemand uit Ierland, Verenigd Koninkrijk.
4: De routes zijn al uitgestippeld.
3: Dus wat we hebben gedaan is, net als vorig jaar, je hebt dag 1, dat is de dinsdag. Dan beginnen we met West. En dan gaat hij eigenlijk in een soort windroosje door. Dus de dag 2 is Noord, dag 3 is Oost en dag 4 is Zuid. We hebben bij de eerste dag, bij de Westroute, de 20 kilometer echt drastisch veranderd. We kregen toch wel terug van, nou, dat is een lange route, dat is misschien niet de mooiste route. Dus we hebben opnieuw beoordeeld. De 30 zit er ook bij in. Dus het is zowel de 20, 30 als 40 in alle windrichtingen gaan eigenlijk de mooiste kant op. We hebben dus de 20 bij sommige plekken wat veranderd. En de 30 en 40 is eigenlijk een soort verlenging ervan. Dus je gaat echt een stuk verder lopen. Wat ik zo mooi vind zelf aan de 40 kilometer... is dat je echt de mooiste natuurgebieden meemaakt. Dus als je het langs wandelt, krijg je ook het meeste voor terug. Maar alle routes zijn ontzettend mooi geworden.
4: De editie van dit jaar moet nog beginnen... maar de koppen worden al bij elkaar gestoken voor de editie van volgend jaar.
3: En stel nou dat het dan weer groeit, ja... dan moeten we ook gaan kijken, hey, past dat allemaal nog op de grote markt? Of hey, wat gaan we doen? Want het is voor ons wel een uitdaging. We willen het aan de ene kant klein genoeg houden... om de rust en natuur goed te laten doorschemeren. Maar we vinden het ook wel belangrijk dat iedereen welkom is. Dus dat is een constant gevecht bij onszelf. Van, hey, wat gaan we doen en hoeveel wil je groeien?
1: Je hoorde André Pater in een bijdrage van Finn Mellema. Ja, en die Vierdaagse die duurt dus van 4 tot en met 7 augustus. Dat is de eerste week. En de organisatie gaat de komende tijd de laatste voorbereidingen treffen. Ja. We wensen ze veel plezier erbij en veel succes. Want het ziet eruit dat het een mooi evenement gaat worden.
0: Zo is dat. En mocht je het toch nog mee willen maken... De André was bij ons ook in de uitzending een tijdje geleden. Dan kan je terugkijken op ochtend.show, www.ochtend.show. En die zei toen ook, gaf toen ook als tip van... joh, anders moet je je gewoon als vrijwilliger melden voor de organisatie. Ze waren toen in ieder geval nog op zoek. Ik denk nu ook
1: Je kunt even op onze site bij het filmpje kijken... want daar staat ook volgens mij een contactpunt. In ieder geval, er wordt wat genoemd. Dus kijk gewoon even en ga erachteraan.
0: Zo is dat.
1: Lijkt me leuk.
0: Ja, en dan gaan we gewoon de paarden op de lanen in. Met Sugar Lee Hooper natuurlijk. Ze kan het zelf niet meer doen. Maar we kunnen wel genieten van haar muziek. Dit is de Wandelclub.

0: Hadden we gisteren Marlijn die naar de studio en weer ook weer naar huis is gehardloopt. Is dat een werkwoord?
1: Ja, nou, ja, nu wel.
0: Hij was in ieder geval aan het hardlopen.
1: Gejogd.
0: Ik heb, ja, gejogd. Ja. En ik heb nu in ieder geval lekker gedanst op dit nummer. Bossa met de Magnetic.
1: Maar nou moet hij natuurlijk wel even zich verbeteren qua tijd. Hè? Dan moet de komende week even doortrainen.
0: Dat vind ik wel.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja, ja, ik denk dat we maar even moeten coachen dan. Ja. Merlijn dan, hè? Ja, ja, ja, ja.
2: Opstaan doe je met de Oogochtendshow.
1: Ja, dan moet ik wel opletten natuurlijk. Alle bussen in stad te volgen, meldt Sikkom. Ja, je kunt ergens van houden. Steven, zeg maar, Elsinga, programmeur in Groningen, maakte een website waarop je live kunt zien waar alle bussen rijden. Hij bouwde de site als hobby, geïnspireerd door het spel Transport Tycoon. En de kaart gebruikt openbare GPS-gegevens. En met hulp van AI, dus de kunstmatige intelligentie, lost hij de lastige wiskundige problemen op, zodat de bussen soepel bewegen. Steven kijkt er zelf graag naar op zijn tweede scherm. Daar staat het continu op, zegt hij. Omdat hij het ontspannend vindt. Tot zijn verbazing trekt de site ook zo'n 600 bezoekers per dag. Inmiddels kun je ook bussen en trams in andere steden volgen. En gebruikers kunnen stemmen welke stad als volgende wordt toegevoegd.
0: Ah.
1: Dat zou wel heel bijzonder vonden.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. Ik wist wel dat ze inderdaad met GPS gevolgd worden. Want daarom, ja, kun je, ja, bij bushalte zien, ja, hoeveel minuten het nog duurt voordat de bus er komt.
1: Precies.
0: Maar ik vind dit wel grappig, ja. Ja.
1: Dan ben je wel echt heel verslaafd aan dit soort dingen, hoor.
0: Ik denk dat ik stiekem vanmiddag wel ga kijken, Jan.
1: Ik weet het niet. Gisteravond toen ik dit bij elkaar zocht, dacht ik, zal ik kijken? Nee, even geen zin in.
0: Ja.
1: Maar het zag er op een foto leuk uit. Dus ik wens hem veel plezier.
0: Zo is dat. En we stellen de vraag, hoe toiletvriendelijk is Groningen? Openbare toiletten zijn onmisbaar voor veel bezoekers van de binnenstad. Toch is er regelmatig discussie over het aantal, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de openbare toiletten in Groningen. Zijn er wel genoeg? Zijn ze schoon en goed vindbaar? En op welke plekken worden ze gemist? Met een nieuw oogpanelonderzoek willen we in kaart brengen hoe bezoekers de openbare toiletten in Groningen ervaren. Maak jij gebruik van een openbaar toilet in de binnenstad? En ben je tevreden over de huidige voorzieningen? Of kan het volgens jou beter? Ook als je niet of bijna niet gebruik maakt van een openbaar toilet of in de binnenstad weinig bezocht, hoort Oog toch graag jouw mening. Dus dat kun je doen via de Oog-app. En je kunt natuurlijk ook naar oogtv.nl gaan.
1: Ja.
0: En dan kan je daar de enquête invullen. En als je het leuk vindt om meer vaker een enquête in te vullen, dan kun je je daar ook voor aanmelden voor het Oogpanel.
1: Ja, en dit is trouwens iets wat al langere tijd speelt. Want er zijn wat organisaties, ook de Markdarm Stichting en dergelijke, die zich hard maken voor betere voorzieningen op dit punt.
0: Precies.
1: Maar wat je net vroeg, waar je toilet mist. De meeste toiletten worden gemist op het toilet.
0: Nou, dat is dan wel weer het. Ja, je bedoelt als iemand dronken is.
1: Nou, sommigen zijn.
0: Ja, als je staat te plassen. Dan, en dan, ja.

0: Charles Barkley, die werd er helemaal gek van. Crazy. Waar wij niet gek van worden, dat is Marnix Ampersen. Want die gaat jou zo meteen vertellen wat voor nieuws er allemaal weer is. Nationaal en internationaal. Daarna zijn we vlug bij je terug met het tweede uur van de Ogenochtendshow.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
5: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
4: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
6: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel, je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
7: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur, nee.
4: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
8: Ik neem tafel of speeltoestel. De Vierkeien.nl.
0: Het nieuws uit Groningen. Dit is de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft jou de ontwerpen van het lokale nieuws.
9: Als ik hem aansta, ja. Provincies kijken toe terwijl banen verdwijnen door wanbeleid Cubus. Twee personen aangehouden op het Martinikerkhof na negeren gebiedsverbod. En patat niet weggooien, maar naar de daklozen brengen.
0: Hé? Hoe dat zit? Nou, ja. Dat rooi je rond 8:30, niet nu. Nu hoor je namelijk de Oogradio verkeersupdate die mede mogelijk wordt gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Het is vakantietijd, wat ons heden verblijdt, want er zijn geen files te betreuren op de Groninger snelwegen. Alhoewel het even rond de grote gast, daarbij Noordhoorn, in Zuidhorn, daartussenin, zeg maar, dan wordt het, is het wel even een tikkeltje druk. Dus dat is dan niet op de N355 Friese Straatweg, maar de oude weg, zeg maar, van Noordhorn naar Zuidhorn.
10: Oké. Okay.
0: Ja, dat is een gekke. Die valt me zo op. Ik denk, nou, ik
9: ja, nee, even dat, voor de grap. Dat merk ik.
0: Ja, dat is dan. Je hebt er misschien niet iets aan, maar ja, het is er wel. Wat er ook is, dat is de Hoge Ochtendshow. En wij gaan zo meteen natuurlijk het nieuws uit Groningen weer bij de kop pakken. En het is voorwaarts, vooruit.
9: Ja, en dat zou je het ook kunnen vertalen, want de club heet per slotverrekening Forward. En dat zijn de studentenvoetballers hier in Groningen. Maar die gaan wel even internationaal. Ze mogen het Europese kampioenschap voor studenten bezoeken. En dat is in Salerno, Italië.
0: Zo. En hoe dat deze gang gaat, dat hoor je zo meteen nadat we geluisterd hebben naar Rosella. En ik weet niet, heb je die clip wel eens gezien? Everybody's free to feel good.
9: Nee.
0: Daar staat ze de hele tijd met de armen omhoog. Net als die reclame van die deodorant uit Italië.
9: Nou, het doet ja. Best. Ik word er nu al moe van als dus, ik naar jou kijk.
0: Dus, dan moet jij die clip niet gaan bekijken, Jan.
9: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Maar eerst gaan we even op de terugweg met Snelle. Goedemorgen, Groningen.
11: De Oogochtendshow.

0: Het staat iedereen vrij om zich goed te voelen. Nou, dus kom goed uit je bed. Lekker enthousiast. Benen vooruit. Het goede been vooruit ook vooral is het ook. Dat is belangrijk, hè? Niet met verkeerde benen in bed stappen.
1: Pot, en vergis je niet, want als je denkt, ik stap met rechts uit, maar je kunt alleen links uitstappen, ja, dan heb je toch een probleem.
0: Ja, dan moet je even omdraaien en zo, hè? Toestanden allemaal. Wakker worden kan knap ingewikkeld zijn.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Is dat niet? Want de voetballers van Ford gaan komende vrijdag naar Salerno in Italië. Want zij vertegenwoordigen Nederland bij het Europees kampioenschap voor studenten.
1: Ja, de tweede klasse won vorig jaar het Nederlands kampioenschap en mag daarom meedoen aan het EK, oftewel het Europees kampioenschap. Forward doet mee onder de naam van de Rijksuniversiteit Groningen. Pardon.
0: Hè, kerel?
1: Ja, ik verschrik me ervan. Het Europees kampioenschap voor studenten is namelijk al begonnen, maar het voetbaltoernooi begint zondag en duurt 8 dagen. Daar doen 16 landen aan mee. Wie de tegenstander van Forward zijn, is nog niet bekend. Forward reist met 16 spelers en hun coach Chris Veldman af naar Salerno. En een deel van de kosten betalen ze daarvoor zelf. Het andere deel komt van sponsoren, zoals de Rijksuniversiteit Groningen. Je hoort Dennis van der Meij, hij is voorzitter van Forward.
3: Wij gaan aankomende vrijdag vliegen naar Italië om mee te doen aan het EK studentenvoetbal. We zijn hier gekomen omdat we vorig jaar in Nijmegen het NK studentenvoetbal hebben gewonnen. In de finale op penalties. En als beloning mogen we nu met z'n allen naar Napels om daar te gaan voetballen.
4: Kom maar!
3: We spelen 3 wedstrijden. Je hebt 16 teams, dus 4 poeltjes. Elke wedstrijd is 2 keer 35 minuten, dus een helft van 35 minuten. En we spelen elke dag een wedstrijd en volgens mij hebben we 2 rustdagen.
5: Het toernooi wordt dus over verschillende dagen gespeeld. Maar wanneer Forward speelt, hangt af van de resultaten.
3: We zitten daar sowieso 8 dagen. Ongeacht of winnen of verliezen. En stel we komen de pool een soort van niet door, dan speel je ook nog een verliezersronde. Dus je speelt altijd wel na je poolfase nog een aantal wedstrijden.
5: Forward vertegenwoordigt Nederland op het EK. En dat is best wel bijzonder, aangezien Forward geen grote club is.
3: Meerdere teams, we hadden er dit jaar 10, waarvan het eerste 3 wel redelijk serieus voetbal zijn. Ik zit zelf in het eerste en daar trainen we ook 2 keer per week. We hebben gewoon een serieus goede trainer. Alleen bij de lagere teams is het wel iets meer voor de lol. Bij ons ook wel hoor, maar tijdens de training, tijdens de wedstrijd serieus en daarna met z'n allen een biertje doen.
5: Na het winnen van het NK lag de focus niet direct op het EK van aankomende week.
3: We hebben natuurlijk ook gewoon de competitie. En we hadden dit jaar een spannende competitie, ook in de na-competitie gehad. Dus onze focus lag vooral daarop. Maar zodra die voorbij was, hebben we wel hiernaar gekeken. Ja.
5: En de ambitie is er zeker bij Forward. Op welk aspect dan ook?
3: We verwachten wel heel veel lol, sowieso. We verwachten tegen goede teams te komen, serieuze wedstrijden wel. En we willen natuurlijk wel gewoon winnen. Ja.

0: Ja, je hoorde Dennis van der Meij in een bijdrage van Marco Hamminga. Ja, als je niet wil winnen, moet je niet gaan, hè?
1: Nee. Dus,
0: gewoon jongens, pak ze. En hopelijk winnen ze er een aantal. En wie weet hoe hoog ze komen.
1: Nou, sowieso veel lekker genieten en ook veel mooie herinneringen maken.
0: En een beetje lekker eten daar.
1: Ja.
0: Ook wel lukken, lijkt me.
1: En misschien ook gewoon lekker op tijd uit bed. Het is een beetje A-students, ik weet het, maar toch.
0: Ja, maar is Napels ook niet de stad waar je ook wel een beetje moet opletten als je over straat gaat? Dat is daar wel bijzonder erg met zakkenrollers en dat soort dingen, geloof ik.
1: Oh ja.
0: Dus, let ook een beetje op je spulletjes.
1: Zullen goed wakker zijn?
0: Ja.
1: En dan zeg je gewoon goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oog Ochtendshow.

0: EO Technology van Milo hoorde je daarvoor. Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Dit is de Hoog Ochtendshow op Hoog Radio. Kijk even naar buiten voor het weer. Het is bewolkt, maar het is inmiddels droog. En de oogthermometer geeft op dit moment 15,5 graad boven nul aan. Vandaag blijft het bewolkt. Valt er nu en dan ook nog een spatje regen. Het wordt 19 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 4. Morgen opnieuw veel bewolking en droog. Soms schijnt de zon dan toch wel even. Het wordt ook dan 19 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3. En dan gedurende de week, de rest van de week en richting het weekend, gaat de temperatuur weer licht omhoog.
1: Yes.
2: Nou ja, we gaan afwachten hoe hoog dat dan precies gaat worden.
0: Zo is het.
1: Ik weet wel dat deze mensen altijd al akelig hoog zijn van zichzelf. Ik heb het over basketballers. En de Amerikaan Jacob Cruz, dat meldt onze eigen website, ja, die heeft zich gemeld bij Donar, want die heeft zich versterkt met deze 26-jarige Amerikaan Jacob Cruz. De afgelopen seizoen was de forward actief in de NCAA, oftewel voor de Missouri Tigers. Hij is een uitstekende driepuntschutter, zeker op zijn positie, is wat Jason Duricel zegt, de coach van Donar, over deze speler. Dus ook daar is versterking aangetrokken.
0: En zoals Jason Duricel wel zou zeggen, van harte welkom.
1: Ja, ja, heb je gelijk aan. Ja. Hij spreekt trouwens, vind ik wel heel goed Nederlands.
0: Zeker.
1: Ja, en dit vind ik er persoonlijk wel leuk. Het Aurora, moet ik het wel goed zeggen, festival. Het oude Peter de Grote festival, voor degene die niet direct deze namen kent. Die zorgt voor een kickstart, namelijk van het professionele bestaan en loopbaan als pionist van Jesse Winke. En die is nog maar 23, maar vorige maand, juni, heeft hij zijn masterdiploma behaald. Cum laude aan het conservatorium.
0: Wat vind ik.
1: Dus ben je wel lekker bezig. En hij speelt dus nu met 3 concerten op het Aurora Festival. Ja, een maand nadat je je master hebt gehaald. Gefeliciteerd en geniet van de concerten.
0: Bedankt voor deze berichting, Jan, uit de gemeente Groningen. Meer vind je natuurlijk op oogtv.nl en in de Oog Nieuws app, die je kunt downloaden voor Android en iPhone. Nu, muziek. In de Oog Ochtendshow. Morgenshow.

0: Oh, wat lief, ja. He, ze kwamen elkaar tegen op het station. Durfden elkaar niet aan te spreken, maar uiteindelijk ging de liefde toch vlammen. Je hoorde Jede Morgen aan Bahnhof, een voormalige stadsplaat van Ihre Hofer Gleis. Ja, en dan is het nu tijd voor een fonkelnieuwe.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Ja, want de muziek uit Groningen kan niet genoeg in het voetlicht worden gezet. En dat doen we onder andere met de Stadsplaat. En Skinny Dippen van Stu 33 gaat over het uitgaansleven waarin je een dame tegenkomt. Je doet wat drankjes met haar en aan het eind van de avond wil je graag met haar skinny dippen. Verder is het bedoeld als een partytune met een lekkere flow en een goede beat. Vers uit Leeuwarden is dit.
1: Hoog Radio Stadsplaat. Nieuw.

0: Oh. Skinny Dippen van Stu 33. En ondertussen is de studiogast al gearriveerd, dus daar gaan we zo meteen mee verder. Maar eerst het nieuws uit Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:58. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Volgens vakbond FNV zijn de medewerkers van Cubus in Groningen de dupe van fouten van de directie. Door een reorganisatie verdwijnen 22 banen bij de afdeling reisregie en verhuist het werk naar Utrecht. FNV vindt dat onbegrijpelijk dat werknemers hiervoor moeten opdraaien, terwijl het bedrijf miljoenen euro's verloor door mismanagement. Ook zijn de provincies Groningen en Drenthe volgens de vakbond mede verantwoordelijk, omdat zij niets doen. Daarnaast zouden medewerkers soms al binnen één werkdag moeten beslissen over hun toekomst, zelfs tijdens hun vakantie. FNV noemt dat onacceptabel en vreest dat er nog meer banen uit het noorden verdwijnen. Door de aanhoudende droogte krijgt Groningen extra water uit het IJsselmeer. Waterschap Hunze en Aas voert nu zo'n 15 kub water per seconde aan, waar dat daarvoor nog 10 kub was via het gemaal in Dorkwert. Ook in Drenthe gaat de aanvoer omhoog, maar daar maar van 3,5 tot 4 kub per seconde. Het neerslagtekort in Groningen en Drenthe is inmiddels namelijk 100 mm. Flink meer dan de 65 van vorige week. Landelijk is het tekort zelfs 200 mm en zijn er al problemen met lage waterstanden. In het noorden valt dat voorlopig mee. Maar het waterschap vraagt inwoners wel om zuinig met water om te gaan en beregening vooraf te melden. Gisteren zijn op Romertini Kerkhof twee mensen opgepakt omdat ze een gebiedsverbod van 14 dagen negeerden. Handhavers waren extra aanwezig vanwege de overlast en hielden beide personen kort na elkaar aan. De problemen op het plein zijn sinds vorige maand toegenomen nadat een groep vertrok van een groenstrook bij de dakloze opvang van de Speelsluizen. Buurtbewoners maakten al bezwaar en meerdere politieke partijen willen van het gemeentebestuur weten waarom strengere maatregelen zoals een samenscholingsverbod nog uitblijven. En snackkiosk Hoogkerk verraste gisteren bezoekers van inloopcentrum De Open Hof met verse patat. Door de vakantiesluiting bleef er patat over en eigenaresse Marijke wilde dat niet weggooien. Ze koos bewust voor De Open Hof omdat ze weet hoe snel iemand dakloos kan raken. Hoewel de actie de problemen niet oplost, zorgde de tractatie voor blije gezichten. Mensen kwamen meteen af op de geur en reageerden enthousiast op het gebaar. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt en valt er nu en dan een spatje regen. Het wordt 19 graden met een matige noordwestenwind, windkracht 4.
0: Dankjewel, Jan. Hoog Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Het is vakantietijd, dus wij worden zeer verblijd met weinig files. En je kunt gewoon lekker op tijd aankomen op je bestemming als je op pad gaat. Neem wel even een regenpakje mee. We zagen net een gast in de studio beregend binnenkomen. Ja. Dus dat kan wel even handig zijn om mee te hebben.
3: En toch voor de rest.
0: Ja.
3: Heeft hij zijn naam mee? Happy Traveler.
0: Inderdaad, want waarom zit hij hier, Jan?
3: Ja, nou, daar is hij de manager. En dat is heel leuk, want dat Groningse hotel, ik weet niet of iedereen het kent, maar de Happy Traveler zit in de... De Kleine Kromme Elleboog. Er zat een toevoeging bij.
0: Ja.
3: En die is genomineerd voor de duurzame award, de Gaia Awards. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Maar ja, dat is heel bijzonder. En waarom dat bijzonder is, dat gaat hij ons zo vertellen.
0: Nou, dat we geluisterd hebben naar Duran Duran, maar nu eerst Somber met Homewrecker. Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Reflex van Duran Duran. Je hoort het op Oog Radio in de Oogochtendshow. Het is, even kijken, 18 minuten voor 9. En daarmee is het tijd voor...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Een Gronings hotel is genomineerd voor een duurzame award, de zogeheten Gaia Awards.
2: Ja, de Gaia Green Awards worden sinds 2016 jaarlijks uitgereikt aan 3 categorieën in de horecabranche. En zijn een beloning voor inzet op het gebied van duurzaam ondernemen. Hotel The Happy Traveller uit Groningen is genomineerd en staat op de shortlist samen met slechts 3 andere hotels om deze prijs mee naar Groningen te slepen. Ja, om hier meer over te vertellen is Rick Roelsema van Hotel The Happy Traveller. Ik ga er gelijk een heel ander hotel van maken. In de studio, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, The Happy Traveller, toch nat geworden, maar je was wel happy dat je hier was.
3: Jazeker, ja, jazeker.
2: De eerste vraag die ik wil stellen is eigenlijk waarom ze zo duurzaam zijn bij jullie, bij de Happy Traveller. En waarom dat het dan in aanmerking komt voor deze prijs. Maar je onthulde net iets bijzonders. Jullie zijn voorgedragen door iemand zonder dat je het wist.
3: Ja, klopt.
2: Dat was een verrassing.
3: Ja, klopt. Ja, en ook wel heel leuk dat mensen dan zien dat wij duurzaam bezig zijn.
2: Ja, dat wou ik net zeggen. Dan moet
3: dus,
2: wel opvallen.
3: Ja, goed, dit is wel een kroon op het werk.
2: Ja, dus... Eigenlijk is deze vraag bij de mensen al heel duidelijk. Maar wat doen jullie zoal en waarom zijn jullie dus genomineerd? Want waarom zou je in aanmerking komen voor deze prijs?
3: Nou, we zijn 5 jaar geleden begonnen met het hotel. En eigenlijk was het toen gewoon nog een oud hotel. Nou goed, we zijn begonnen met onder andere ook, ook voor onszelf... maar het vervangen van lampen voor LED-verlichting. Nou, dat is inmiddels op bijna 95% van alle lampen gebeurd. Nou, daarnaast hebben wij via Groningen Werk Slim... die waren toen bezig om bedrijven te verduurzamen in Groningen. Nou, daar hebben wij een warmtescan van gehad... en een bezoek en een gesprek van... goh, hoe kunnen wij als bedrijf verduurzamen? Nou, daar is uitgekomen dat we leidingen geïsoleerd hebben... onder andere in de ketelruimtes. En verder was alles vrij goed voor elkaar.
2: Dus het pand was niet zo oud dat je dus een rood pand op de kaart zag staan?
3: Nee, dat viel heel erg mee. Nee, en verder gebruiken we natuurlijk zo min mogelijk wegwerpproducten op de kamers.
2: Dus dat is al een heel groot verschil.
3: Wij hebben dispensers in plaats van kleine flesjes... voor bijvoorbeeld shampoo en dergelijke. Nou, daarnaast hebben wij een gebouwbeheersysteem. Nou, zeker met de gasprijzen van een aantal jaren geleden... is dat natuurlijk een win-win situatie. Dus kamers worden, of ketels worden gestuurd op buitentemperatuur... en daarnaast op incheck en uitcheck. En ja, eigenlijk zijn we dat systeem steeds beter gaan gebruiken en instellen. Waardoor we ten opzichte van 2 jaar terug... onder andere al een 20% minder gas gebruiken.
2: Ook nu nog, dit moment nog?
3: Op dit moment, op dit moment gebruik ik het
2: maar
3: bijna
2: Even in het algemeen gesproken, na al die jaren en ook met die hoge prijzen... en 20% bezuinigen op die prijs, dat is een flinke duit die je dan bespaart, denk ik.
3: Ja, klopt. En zeker in Groningen is het sparen van gas natuurlijk een hele goede,
2: zet.
3: Daarnaast hebben wij, zijn we druk met bijvoorbeeld het scheiden van afval. Mm-hmm. We zijn op het moment ook bezig met een test om ook gasten te laten, daarin te betrekken. Kijken of wij de gasten al een deel van het afval, bijvoorbeeld plastic, naast de prullenbak kunnen laten zetten. Maar goed, dat is een test. Kijk, we hebben natuurlijk gasten van over de hele wereld.
2: Maar jullie verlangen dus eigenlijk wel een beetje inbreng dan van je gasten.
3: Ja,
2: dus het is niet dan een eenzijdig verhaal.
3: Nee, het is heel leuk als gasten meewerken aan dit geheel. Nou, daarnaast hebben wij ook, zijn wij het eerste hotel in Groningen met Hotels for Trees. Nou, dat houdt in dat gasten een kamerschoonmaak kunnen overslaan... waarvoor wij een boom doneren aan Hotels for Trees. Nou, inmiddels zitten we bijna op 1400 bomen.
2: Ja, ik had iets gezien. Ik zal even kijken of het hoort. Jullie zaten op bijna 1400 gedoneerde bomen.
3: Ja, klopt.
2: Een aardig bos.
3: Ja, klopt. En we zijn, ook daarmee zijn we bezig geweest... van, hoe kunnen we gasten daar zo goed mogelijk bij betrekken? Nou, in het begin ging het wat minder hard. We zaten bijvoorbeeld een aantal maanden terug zaten we op 1000.
2: Ja,
3: goed, toen zijn we het anders gaan aanbieden. En meer onder de aandacht gebracht bij de gasten. Waardoor we sinds die tijd alweer 400 bomen verder zijn. Dus we zitten nu, we zijn heel erg op de goede weg.
2: Ja.
3: Nou, daarnaast hebben wij de Good Roll. Dat is wc-papier wat gemaakt is van bamboe. Dus daarmee duurzamer. Maar goed, de helft van de winst van dat bedrijf... wordt ook nog eens gebruikt om toiletten... te bouwen in...
2: Ik kan bijna zeggen, een toiletrol is rond... maar jullie hebben een cirkeltje al redelijk goed rond, heb ik volgens mij het idee.
3: Ja, klopt.
2: Het is wel heel circulair zoals jullie bezig zijn.
3: Ja, we doen ons best.
2: Ja. Maar alles bij elkaar, dat gaat dan naar doelen toe. Ik las ook dat jullie aan schoonwatervoorzieningen doen... in plaatsen als Ghana en dergelijke, als ik dat goed had.
3: Ja.
2: In ieder geval, jullie zijn bezig om niet alleen je eigen hotel... daarmee groen te maken, maar ook nog veel meer plekken.
3: Ja, klopt.
2: En dan is het misschien wel gek voor mensen. Jullie hebben een dakterras dat ook 's winters open is.
3: Klopt.
2: Klinkt niet echt duurzaam, hè?
3: Die is, dat klopt inderdaad. Maar goed, ook 's winters kunnen wij dat met minimale middelen heel makkelijk warm krijgen. Mm-hmm. Doordat het overdekt is en daarmee ook gewoon op temperatuur te houden is.
0: Ja, ja, want het bijzondere is ook, we hebben daar toen gezeten met Eurosonic Noorderslag een editie. En daar stond gewoon ook een raam open. Dat zou je niet verwachten dan, want het was best wel winter toen.
3: Ja, klopt. Ja,
0: januari, het is zo goed dus geïsoleerd blijkbaar dat dat dus... je kunt gewoon het raam eigenlijk open laten, anders wordt het te warm.
3: Het is winter waterdicht, ja.
2: Ja. Ja. Ja, ik weet nog dat inderdaad vrij snel warm werd ook.
0: Ja. Ja.
2: Maar nou wil je natuurlijk, nou je al die voordelen zo hebt genoemd en ook zo hard mee bezig bent, wil je natuurlijk wel winnen. Maar hoe wordt er bepaald? Is er een vakjury, moet er gestemd worden? Hoe zit dit?
3: Nou, we hebben een vragenformulier gekregen nadat we hoorden dat we genomineerd waren. Nou, die heb ik ingevuld en aan de hand daarvan zijn we bij de laatste drie finalisten gekomen. En nu is het een kwestie, wij krijgen nog een mystery visit. Of die hebben we al gehad.
2: Dat weet ik natuurlijk niet.
3: Die gaat kijken of het een beetje overeenkomt met wat wij hebben ingevuld. Ja. En we zijn publiekstemmen nodig. Dus,
2: okay.
3: Dus we willen eigenlijk ook Groningen vragen om te stemmen.
2: Ja, dat lijkt me wel. Waar de categorieën werd er net gezegd, in welke komen jullie uit?
3: Hotels.
2: Hotels.
3: Ja.
2: Dus als zij naar de Gaia Green Awards pagina gaan... met even het optie stemmen, en dat is dan www.gaiagreenawards.nl/stem... maar ga gewoon even Gaia Green Awards opzoeken, want dit onthouden mensen niet. Dan kunnen ze het beste op jullie stemmen. De Happy Traveler, hotels, die sectie, die categorie...
3: Daar zijn we heel blij mee.
2: Daar worden jullie heel blij van, ook zeggen. Nou,
0: tot wanneer kan er gestemd worden, Rick?
3: 18 augustus.
2: 18
3: augustus.
2: Oh, dat is nog een hele maand minimaal.
0: Oh, kijk.
2: Dat staat hier trouwens verkeerd. Maar september staat hier. Augustus.
3: Nee, 18 augustus.
2: Oké, even correctie. 18 augustus sluit het. Tot die tijd, mensen, even flink stemmen. Rick, ik hoop dat we dan nog even van jou horen hoe het geworden is.
3: Ja, zeker. Okay. Zeker.
2: En ik hoop dat je wint.
3: Ja. Dank je wel.
2: Dat je wint.
0: Ja, veel succes.
1: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: Van Milk Inc. uit 2003. The sun always shines on TV. Ja, want dat is nu momenteel ook wel een beetje gaande. Want het is best wel bewolkt, het is een beetje miezerig. Het is the sun shines on TV, maar not so much in the sky, say but. Nou, daar gaan we natuurlijk even in contact opnemen met wie, meneer Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
1: Mensen, een bijzonder goede morgen.
0: Ja, ik was gisteren een beetje verbaasd, want maandag spraken we elkaar en toen had je voor maandag een beetje een vergelijkbaar weerbericht als met de dinsdag. Maar het waren toch best wel verschillende dagen, hè?
1: Maandag en dinsdag zijn verschillende dagen, dat klopt.
0: Ja, dat sowieso, maar qua weer ook. Want ik vond het echt gisteren toch een stuk warmer aanvoelen.
1: Nee, klopt. En nu hebben we te maken met wat miezer en regen. Ja, en over dynamiek gesproken, Rick. Er blijft de komende tijd wel wat dynamiek in de atmosfeer. Want ik denk als wij elkaar over een week weer gaan spreken, en volgens mij gaat dat nog net een keer gebeuren voor jouw vakantie, dan heb ik waarschijnlijk een heel ander weerbericht dan ik het dan vandaag. Daar kom ik zo nog even op terug. Op dit moment dus wat miezeregen. En dat danken we aan een klein laagdrukgebiedje dat boven Denemarken ligt. En dat sleurt wat relatief koele en onstabiele lucht vanuit noordelijke breedtes ons gebied binnen. Nou, er verandert vandaag heel weinig. Dus vandaag niet al te veel dynamiek. Wolkenvelden, af en toe valt wat lichte regen. Soms regent het even een beetje harder. Temperatuur die nu zo rond een graad of 16 ligt. Daar gaat nog wat bij komen. Het wordt uiteindelijk 19 of 20 graden. En er waait een stevige wind uit het noordwesten. Windkracht 4 toenemend, af en toe windkracht 5. Komende avond en nacht klaart het tijdelijk een beetje op. Daalt de temperatuur naar een graad of 14. En kunnen we ons gaan opmaken voor een donderdag, waarbij we nog altijd te maken hebben met veel bewolking. Later op de dag misschien een paar opklaringjes, als de wolkendeken langzaam wat dunner wordt. De wind uit het noordwesten doet het iets kalmer aan. Kan nog altijd een spatje regen vallen. En morgen 19 graden als temperatuur. Ja, dan is de zomer een heel klein beetje op een zijspoor geraakt. Overigens, die neerslag zal voor de grondwaterstanden niet veel om het lijf hebben. Maar het zijn wel fijne stofbuitjes. Dan gaan we eens even kijken naar vrijdag. Heel rustig weer. Hebben we nog altijd te maken met hardnekkige wolken die pas in de middag dunner worden. Dan breekt het zonnetje door en dan voelen we al direct dat de warme lucht onderweg is naar ons gebied. Want wanneer het zonnetje even gaat schijnen, vrijdagmiddag, wordt het ook direct 22 of 23 graden. Voelt het zwoel en een beetje benauwd aan. Nou, en over warme lucht gesproken, die arriveert zaterdag. Warme lucht, noem het maar zeer warme lucht. Want bij flinke perioden met zon wordt het zaterdag, is het ineens weer hoogzomer, 27 graden als maximum temperatuur. Ja, zondag weer een ander verhaal, want dan wordt die warme lucht weer verdreven door een storing die vanaf Noorwegen naar de Oostzee trekt. Temperatuur 21, 22 graden en er gaan een paar buien vallen. Met een beetje geluk gaan er dan wat millimeters vallen, waar de natuur wel echt iets aan heeft. Ja, en dan na het weekend ontstaat er even een soort status quo. Maandag temperatuur 20 graden, droog, wolken, wat zon. Maar daarna gaat het weer gebeuren, Rick. Want dan komt zeer warme lucht vanuit het zuiden van Europa in beweging. Als een depressie boven Frankrijk ontstaat, een hoger drukgebied boven Duitsland ligt, dan draait de stroming weer naar het zuiden. En rukt die zeer warme lucht op. 23, 24 graden al op dinsdag. En ik denk dat we woensdag uitkomen alweer ver boven de 25 graden. En het zal maar niet verbazen wanneer die temperatuurstijging de tweede de helft van de week gewoon verder door gaat zetten. Ja, ik begon het weerbericht al dynamisch. Nu is het zomer op een zijspoor geraakt, maar ik heb de indruk dat het volgende week weer een totaal ander spoor gaat worden.
0: Gelukkig hou jij wel het spoorboekje bij.
1: En nu moeten we nog kloppend zien te krijgen.
0: Ja, precies.
1: Maar dat komt vast ook goed.
0: Vast wel.
2: Gaat in ieder geval wel weer omhoog.
0: Je wordt vriendelijk bedankt voor deze weerswaarschuwing.
1: Het was vooral weerbericht.
0: Ja. Helemaal top, man. We spreken je graag morgen weer in de ochtendshow.
1: Fijne dag, tot morgen.
0: Fijne dag. Hoi. Nu muziek uit Groningen uit het Stadsplaatarchief. Voor je The Vices en Before Your Birth.

0: Jawel, we hier bij Hoog Radio natuurlijk zwaar fan zijn van de Vices. Moeten we het nummer toch helaas afbreken? Want er is een einde gekomen aan de Hoogochtendshow.
1: Yes.
0: Van 22 juli 2026.
1: Dat was snel genoeg, hoor.
0: Het programma wordt geheel door vrijwilligers gemaakt. En wij zijn ook op zoek naar andere vrijwilligers. Yes. Dus mocht je dat leuk lijken, om bijvoorbeeld in september te het hoeft niet meteen, maar gewoon binnenkort te beginnen. Welkom. Kijk op oogochtendshow.nl of ga even langs bij Link 050. Daar hebben ze ook onze vacatures openstaan. We hebben deze uitzending weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen door de revue laten passeren, Jan.
1: Ja, dat klopt. We begonnen met Forward. En die gaan niet voorwaardelijk, maar die gaan definitief naar Salerno in Italië voor het Europees kampioenschap voor studenten. Voetbal is dat. Ja, en we wensen natuurlijk veel succes. En we wensen ook alle mensen die in augustus gaan deelnemen aan de Vierdaagse. En dat begint op 4 augustus. En de Groningse Vierdaagse hebben we het dan over, hè? Laten we duidelijk zijn. Wensen we veel plezier en veel succes. De organisatie is heel blij. Van 1400 naar 3300 deelnemers. Blijf groeien, blijf genieten en blijf lopen. Ja, en dan loopt er ook nog een ander verhaal. En dat is natuurlijk de duurzaamheidsprijs van de Gaia Awards voor de Happy Traveler. En dat moeten we natuurlijk in beweging houden. Dus als je wil, kun je daarop stemmen. Ga dan even naar GaiaGreenAwards.nl en /stem. En dan stem je natuurlijk op de Happy Traveler.
0: Zo heet dat. En ik kan nog tot 18 augustus.
1: Yes.
0: Bedankt voor het luisteren. We zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie voor de Hoogochtendshow. En voor vandaag, veel sterkte even met het weer. Het is een beetje wisselend, maar dat is even niet anders. We zeggen uit volle borst.
1: Dikke doei. Doei.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecue vlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Wannick Zampers met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
5: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
4: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbra Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Volgens vakbond FNV zijn de medewerkers van Qbuzz in Groningen de dupe van fouten van de directie. Door een reorganisatie verdwijnen 22 banen bij de afdeling reisregie en verhuist het werk naar Utrecht. FNV vindt het onbegrijpelijk dat werknemers hiervoor moeten opdraaien, terwijl het bedrijf miljoenen euro's verloor door mismanagement. Ook zijn de provincies Groningen en Drenthe volgens de vakbond mede verantwoordelijk omdat zij niets doen. Daarnaast zouden medewerkers soms al binnen één werkdag moeten beslissen over hun toekomst, zelfs tijdens hun vakantie. FNV noemt dat onacceptabel en vreest dat er nog meer banen uit het noorden verdwijnen. Door de aanhoudende droogte krijgt Groningen extra water uit het IJsselmeer. Waterschap Hunze en Aas voert nu 15 kuub water per seconde aan via het gemaal in Dorkwert, terwijl dat vorige week nog 10 kuub was. Ook in Drenthe gaat de aanvoer omhoog van 3,5 naar 4 kuub per seconde. Het neerslagtekort in Groningen en Drenthe is inmiddels 100 mm. Flink meer dan de 65 mm van vorige week. Landelijk is het tekort zelfs 200 mm en zijn er al problemen met lage waterstanden. In het noorden valt dat voorlopig mee, maar het waterschap vraagt inwoners wel zuinig met water om te gaan en beregening vooraf te melden. Gisteren zijn op het Martinikerkhof twee mensen opgepakt omdat ze een gebiedsverbod van 14 dagen negeerden. Handhavers waren extra aanwezig vanwege de overlast en hielden beide personen kort na elkaar aan. De problemen op het plein zijn sinds vorige maand toegenomen nadat een groep vertrok van een groenstrook bij de daklozenopvang van de Speelsluizen. Buurtbewoners maken al bezwaar en meerdere politieke partijen willen van het gemeentebestuur weten waarom strengere maatregelen, zoals een samenscholingsverbod, nog uitblijven. Snack Kiosk Hoogkerk verraste gisteren bezoekers van inloopcentrum De Open Hof met verse patat. Door de vakantiesluiting bleef er patat over. En eigenaresse Marijke wilde dat niet weggooien. Ze koos bewust voor De Open Hof omdat ze weet hoe snel iemand dakloos kan raken. Hoewel de actie de problemen niet oplost, zorgde de tractatie voor blije gezichten. Mensen kwamen meteen af op de geur en reageerden enthousiast op het gebaar. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt en valt er af en toe een spatje regen. Het wordt 19 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Volgens vakbond FNV zijn de medewerkers van Qbuzz in Groningen de dupe van fouten van de directie. Door een reorganisatie verdwijnen 22 banen bij de afdeling reisregie en verhuist het werk naar Utrecht. FNV vindt het onbegrijpelijk dat werknemers hiervoor moeten opdraaien, terwijl het bedrijf miljoenen euro's verloor door mismanagement. Ook zijn de provincies Groningen en Drenthe volgens de vakbond mede verantwoordelijk omdat zij niets doen. Daarnaast zouden medewerkers soms al binnen één werkdag moeten beslissen over hun toekomst, zelfs tijdens hun vakantie. FNV noemt dat onacceptabel en vreest dat er nog meer banen uit het noorden verdwijnen. Door de aanhoudende droogte krijgt Groningen extra water uit het IJsselmeer. Waterschap Hunze en Aas voert nu 15 kuub water per seconde aan via het gemaal in Dorkwert, terwijl dat vorige week nog 10 kuub was. Ook in Drenthe gaat de aanvoer omhoog van 3,5 naar 4 kuub per seconde. Het neerslagtekort in Groningen en Drenthe is inmiddels 100 mm. Flink meer dan de 65 mm van vorige week. Landelijk is het tekort zelfs 200 mm en zijn er al problemen met lage waterstanden. In het noorden valt dat voorlopig mee, maar het waterschap vraagt inwoners wel zuinig met water om te gaan en beregening vooraf te melden. Gisteren zijn op het Martinikerkhof twee mensen opgepakt omdat ze een gebiedsverbod van 14 dagen negeerden. Handhavers waren extra aanwezig vanwege de overlast en hielden beide personen kort na elkaar aan. De problemen op het plein zijn sinds vorige maand toegenomen nadat een groep vertrok van een groenstrook bij de daklozenopvang van de Speelsluizen. Buurtbewoners maken al bezwaar en meerdere politieke partijen willen van het gemeentebestuur weten waarom strengere maatregelen, zoals een samenscholingsverbod, nog uitblijven. Snack kiosk Hoogkerk verraste gisteren bezoekers van inloopcentrum De Open Hof met verse patat. Door de vakantiesluiting bleef er patat over. En eigenaresse Marijke wilde dat niet weggooien. Ze koos bewust voor De Open Hof omdat ze weet hoe snel iemand dakloos kan raken. Hoewel de actie de problemen niet oplost, zorgde de tractatie voor blije gezichten. Mensen kwamen meteen af op de geur en reageerden enthousiast op het gebaar. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt en valt er af en toe een spatje regen. Het wordt 19 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 4. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampij zou dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De marechaussee denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna €33 miljard gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om €79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost €250.000. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.

0: agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden, mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: What You Like Radio. Zijn naam is Cyril Visser.
1: Zijn naam is Lucas Gallies.
0: En nogmaals, it's Do What You Like.
1: We hebben geopend met Can en Zu Cancerbero uit Venezuela. Van mijn kant houden we het Latino vanavond. Ik ben benieuwd wat jij gaat droppen, maar dat is altijd goed.
0: Van alles en nog wat.
1: Daarna dus Venezuela, vliegtuig gepakt naar Frankrijk. Grenoble, om precies te zijn. Ja, Le Papyrus de Lombre met het nummer Ons Rupan. En nou nog eventjes naar Italië, Rome om precies te zijn, met Colle del Fomento, met het nummertje Quando Verrà il Momento, oftewel when the time comes.
0: Let's go!

0: Ja, dat was het blokje. We begonnen met Wild Lux en The Duckout. Daarna gingen we naar Schizo met Free Jewelry.
1: Oh ja, dat is...
0: Top. Daarna gingen we naar Thrive en Demo Up met Guntown Finest. En daarna Pace One met Bring It Out Of Me. Daarna hoorde je Ghetto Concept met Easy On The Motion. Daarna Demico met Break In Silence. Daarna Terra Pete met Beats and Blunts. En als laatste de YG's met Groove On in de Pete Rock Mix.
1: Nice.
0: Waar gaan we nu naartoe?
1: We gaan naar Spanje toe. We eindigen in Spanje. Spanje, bedankt voor het elimineren, executeren van een beladen WK. Bedankt. Deze twee nummers draag ik op aan het Spaanse elftal. We gaan eerst naar Baskenland met, hoe heet het? Indarap. Het nummer heet Tragis. En dan weet ik niet wat jij nog voor ons hebt. Maar daarna gaan jullie ook nog luisteren naar Siete Notas, Siete Colores. Met het nummer En Mi Proprio... Sabe En Mi Nabe Especial. Geniet ervan, dus nog eventjes doe wat je like.

0: dat was het met Do What You Like voor vanavond. Je hoorde nog AK420 en 12 wins op dit moment.
1: Uiteraard.
0: Dit was het, ja, helaas.
1: Het had iets langer mogen duren wat mij betreft eigenlijk.
0: Ja, ooit komt er een tweede uur. Al mocht het maar voor één keer zijn.
1: Al deden we het bij ons thuis. Al maakten we die shows zelf.
0: Zo. Piraten. Do what you like, piraat.
1: Zouden ze een vet doop vinden.
0: Bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot volgende week. We shall see.
1: Vrij veilig.
0: Chaos jaar met Do What You Like. Hopelijk volgende week weer back.
1: Fijne nacht iedereen.
0: Bedankt voor het luisteren. Laters.
2: Meegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim €62. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan €30. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n €2 tot €4 duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

is het geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.